Stuur uit Tim Dynan. Ara gluist u die veld Maya Teleer. Gluist u die veld in Jeratra Dynst. Ara wou stelst u die aan Tim Gott Dynan.

kreeg te bezijnen. En David zei, waar heb ik nu aardig gedaan en ik vrouw bloos? En David draait zich weg en vroeg nog zest wem dezelfde vrouw en de juifen aanwaren dezelfde antwoord. Eenje mannen die David geheerd hadden vertelden dat weder. En als de koning Saul ervan heerd, leid hij David naar hem komen. En David zei te Saul, keiner zal zich voor deze Philistijn angsten. Ik wil gaan met den kampen. En Saul zei, nee, du kost niet met den Philister kriegen. Du bist molen jong. En des man ha van jong on kriegen geleerd. Aber David zei te Saul, als ik mijn vader zijn schop heiden deid, kemen door hanen waren een lijf of een boer om een loom te nemen. Dan jink ik de hinger aan, kiel de dood, en bracht mijn loom terug. En wanneer dat tier zich jen mij waren deid, dan neem ik dem bim hals en schlucht dem dood. Ik heb bij des lijfs en boren dood gemerkt. En met deze onbesneden Philister wo ik kraak zou donen, wils hij de army van een levenden God getrotst haft. De Heer haft mij van de kleven van lijf en de kleven van boer geraad. En hij wou mij van deze Philister zijn kleven raden. En Saul zei te David, go en mocht de Heer met die zijn. Dan neemt Saul zijn schutz gereedschap en juif David dort. Hij juif aan zijn bronzenen soldaten houdt en zijn soldaten kleidt. En David droeg zijn schwert over de kleider, aber als hij verzocht te gaan en post arm dort ganse nicht, wils hij dort gar nicht gewarnt weer. En David zei, ik kon nicht in dit gaan, wils ik dort nicht gewarnt zie. En dan neem hij zich dort af. Dan neem David zijn hoeds stok in de hand, en los ik 5 glatte steinen op in de glad. Hij stopt zich de steinen in zijn hoedstosch, en met zijn schleider in de hand, jink hij dem Philister entgegen. Zo wird ons tekst voor vandaag. Ze zegt het laatste werk van voor dat eerste poort aan. En deze werk werd het laatste van David als een diner. Dit is de derde poort van deze boodschap aan David. Wanneer je een boodschap hebt gemist, ga naar ons YouTube-channel, zeg Gospel Message Radio, of mijn naam is Wes Heppner, en was dat leicht vingen. Laatste werk bekijkt wie in diner weet waarom. Dat is zo wichtig dat we weten waarom we deinen. David wordt hier gevraagd van zijn broeder, waarom bist du hier? En wat wil zijn antwoord? Wils hij een army van een levenden God getrotst haft. David had een uur zacht. Hij stond voor God. Hij stond voor God zijn menschen.

Hij had een rechte uurzacht ten deinen. En dan bekijkt wie in deiner Haft nicht fercht. Wie sagen dort David seht zu Saul, den König. Keiner soll sich für diesen Philister ängsten. Interessant, König Saul, der hat fercht. En David had geen vercht. In ons leven vercht merkt ons aanwijzen aan kluk. En vercht is wat de zotum brukt dat we bloos nuscht doen. En ik wil die moed geven, kik niet nog vercht op een Jezus. De Bijbel zegt ons, Eva en Eva vercht die niet. Du brukst die niet verchten. En dan het laatste wat we zagen laatste week. In deiner haf mensen jen arm. David zien in een broeder wie jen arm. Hij zegt, ik weet hoe groot u die emmer is. Hoe slaagt u hem hart best? Interessant, de Bijbel zegt, David wie een man nog God zijn hart. En de broeder zegt, hoe slaagt u hem hart best? Hij kan zien in een broeder niet. En we reden van, jeder haft jener. Jeder deiner. En waar komt de jener van? Die komt gewoonlijk van onze familie. Die wat dicht bij ons zijn, van onze ene kerk. En dan vroeg wie ons ook, best u in jena of in moutmerken? Zo wichtig dat in Rijk Gottes wie eind en anderen moutmerken. En dan kost u die jena leven. Als in deiner Gottes, wie zijn je roept om onze vriend zegenen. Voor die beden dat die waren je zegen zijn. En dat is wichtig dat we onze jena leven doen. Het nächste wat we dan bekijken, het eerste van deel, is in deiner wolst. Derg dat deinst. Derg dat leven. Vielleicht zijn we vielken. Ik zie niet reid voor dit deinst. Ik kan niet genoeg geleerd. Maar kijk maar de geschichte van David. Vars, feier en dertig wat David zegt te zal. Als ik mijn voeder zijn schop heiden deed. Kemen door han en ware een lijf of een boer om mijn loon te nemen. Dan jink ik de hinger aan. Kiel de dood en bracht mijn loon terug. En van dat tier zich jen mij weren deed. Dan neem ik deem bij hem hals en schlug deem dood. Ik heb bij des lijfs en boeren doodgemerkt en met deze onbesneden Philister waar ik kraak zou doen wie als hij de army van een levende God getrotst heeft. Hij heert, David vangt alleen aan in dienst. Gans alleen aan in een schop. En dan een tier neemt een loom weg. En wat deed David? Hij zegt niet, dat is een grote tier, dat loom moet sterven. Hij raant dat tier hing er aan, leven en boeren. Hij raant de hinger aan en neemt dat loon waar het terug. Wandert ook broek dat hij dat tier doodsloon en deed. Maar kijna zit dit deinst. Hij vangt aan een lijn dat God aan rijd merken deed ten weder kampen. David haft deze kampen in deinst waar hem helpen ten wolsen. Vierken wel wie niet kampen han, wel wie niet jeen stond han, maar ons veelt dat wie wolsen doen. De vrouw voor die is van deel, best u rijd tum deinen. Meeste van ons zijn nee. Maar de waarheid is, ons veel veel te leren, maar wie kan wolsen derg ons deinst. Kijk maar wat het zegt van Jezus. Lukas kapitel 2:22. En Jezus was op en neem toe onwijsheid. En God en mensen hadden gevallen on op. Nu, ik kon dat niet in mijn kleine verstand verstaan, maar Jezus Christus, God van hemel en eerd, was op en neem toe. En wanneer dat zo in Jezus zijn leven weer, dan kon dat ook zo zijn in ons leven. Vielleicht best u nog niet rijd, vielleicht denkst u dit is te veel, nu groots voor mij, maar wanneer u God vertrouwen is, u hast Jezus in hart, zien juist dat die lijden en vieren, dan kost u den dienst down voor God, lieve vriend. In deiner de wolst, derg zijn deinst. Het nächste, in deiner vertrouwt God. Kijk maar vers 37. De haar haft mij van den kleven van leuven, de kleven van boyerat, en hij wordt mij van deze Philister zijn kleven raden. En zal de zee te David, go en mocht de haar met die zennen. Wat zegt David? God haft mij geholpen, hij haft mij geraad. Dit weer in de vergangenheid. Wat wist u zijn leven te horen? Haft God die geraad? Haft God die geholpen? Wanneer hij dat haft, dan kost u ook zijn, hij wordt die wieder helpen. Krijgt het David hier zegt. Hij zegt, ik zie je helpen, ik weet God wordt mij niet alleen laten. Hij wordt mij wieder helpen.